0: Inderdaad, ja. Dus opstand uit ontbijt. En als iemand om elkaar. Philip, ja, Philip en zij moeten benoemen niet toe. Het is een goede dag voor benoemen niet, ja. Ik weet niet wie dat is, niet. Ik weet niet wie mij kent. Maar als je mij kent, moet niet te hard zien. Je kent mij niet. Dan wil je ook van mij procureursbrief sturen. Ja, zie maar goede dag voor die mensen op je pad. En mooie rij, Philip. Alsjeblieft toch. Ons zien dan via morgen weer. Ja, we hebben lekker geluisterd daar naar boerenmuziek. En het was nogals twee satires. Dat klinkt weird, nee. Dit was twee satires. Kan ons hier een song maken daarvan, nee? Twee satires, nee, ik spot eigenlijk. Namaqualand satires, en dat is Frikkie McDonald. En dan de lekker groepie Christo satire. Met lekker, lekker boerenmuziek. Meelgooi. Seizoen 3, episode 1-1-3. Nou ja, ons praat van die verkeer. Kom, ons gaan loer net wat sê die verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ja, die verkeer sê niks nie, hulle skryf hier so vir my op die skerm. Kom ons kyk sommer daar in Gauteng. 'N motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaard by Garsfontein, twee regterbane is gesluit. En indien jy wou daar travel, ry, ja, die paai is redelik bedrywig daar. Dit lyk asof daar so 'n bietjie van 'n pandemonium daar uitgebreek het. Twee bane is toe, aan die rechterkant, maar ja, wees net daar voorzichtig. En dan was daar ook so 40, 45 minuten gelede, een motorvoertuig ongeluk op die R21 Noordwaard by Pomona. Weg, die linkerbaan is geaffecteerd, hy is gesluit, so ja, ek weet nie of hulle ons kon gemaakt het nie. En dan beweeg ons dan ook ons hulle naar Talse wereld toe, padwerke op die pad daar so, onthou maar net dat daar so baie padwerke nog aan die gang, die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang, Paradijsvallei, dan ook die N2, EB Kloete en Omgeni, die N2 ook Kwamashu en Omdloti, en dan die N3, daarby tussen Ashburton en New England. Hulle gaan daai pad toemaak, hulle gaan so 'n bietjie met plofstof daar werk, die 2 juni van 3 die middag tot 3:30 die volgende dag, so 2 en 3 juni, is daai pad geaffekteer, en dan ook die 4 juni van 3 tot 3:30, soos van middag tot middag, en dan die 9 juni ook van 3 uur tot 3:30. So die 2, die 4 en 9 van 3 die middag tot 3 die volgende middag, en dit is op die N3, en dit is daar by Ashburton en New England. Hulle gaan daar so 'n bietjie werk, en dan in die Weskaap, onthou maar net baie, baie mistigheid op ons paaie vanoggend. Ek reis nou wel net 'n kort stukkie hierna toe, maar ek het moeilik geruim. So ja, wees net geduldig, asseblief tof my hoofligte aan, en ja, baie, baie mistigheid op die pad. Nou die R300, waar hy aansluit by die N1 in noordelike richting, dit is in Kaapstad, baie, baie mistigheid. Sit jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan, julle maak julle self net sigbaar. Groot, groot, asseblief. Nou ja, ek sien die N1, is nou reeds bietjie meer bedrywig. Die tyd van die oggend hier by Kraaifontein is daar bietjie verkeer, en dan die R300 noord waar hy aansluit by die N1, en as jy by Durban weg verby gaan, dan so op pad na die, wat is daai, Tygerberg Heuwel, daar so is ook al reeds swaar verkeer. En dan die R27, dis van Blouberg Strand af tot by die N1 ook redelike swaar verkeer al reeds vroeg daar op daai ene. Ek weet nie wat hulle weet van wat ons nie weet nie. Dan kom ons kyk hoe voortrekker weg. Ja, nog nie te sleg nie. Verskoning. En dan die N2, hier rondom Kailitsja is daar ook so'n bietjie verkeer wat daar reeds opbou, en dan bietjie verder as jy stad te beweeg, net aan die kant die aandoorbaan, van Kaapstad Internationaal, wat jy aan jou rechterkant gaan sien, en daar so'n bietjie verkeer wat daar opbou, en dan, kom ons kyk gou nog hier so, by een paal is ook al redelijk bedrijwig, ja, redelijk bedrijwig, en as jy met by een paal van Strandfontein strand beweeg dan naar Meisenberg toe. Daai stuk van die Beidenpaal is natuurlijk langs die see, langs die kus. En daar gaan daar ook sandigheid en losklippe op die oppervlakte van die pad. Wees so, ja, wees ook nie daar voorzichtig. So ja, dis nou die verkeer wat ek het vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, dankie vir my saamkeer. Philip, veilig wees op die pad. En Neil, jy ook, ja, veilig wees op die pad. Ek sien julle morgen. Carl Nienaber, is ook daar by ons, baie dankie. En ja, as jy daar nou vanoggend opgestaan en jy denk, ah, dis woensdag, raap wat hierdie week, ja, moet nou nie te morbid raak nie. Ja, dis woensdag, nee, kijk, as nog drie slaapies, hey, maar twee slaapies hoor, dan is het naweek. Dan is daarom iets om nou uit te sien. Philip het ook gepraat van, ah, die dag moet begin, die kliënte. Ja, kijk, die kliënte betaal die salaris, so, glimlach jy op die gezicht, ja, ek meen, hulle betaal jou salaris, en as jy dalk nog by die huis is, gaan we daar naar die badkamer toe, nie met jou sien nie, maak toe die deur, en dan doe jy vir die gezicht daar so in die venster, of in die spieel, en dan draai jy jouself so skyns, en dan sê jy nou maar net, hello, you're sexy. Right, said Fred, I'm too sexy
2: for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

for your precious love. Ja, het klinkt amper zoals een bekende flik, ne? Ja, The Flames for your precious love. Ja, wat gaan dan in die Venice-wereld, die wereld van die politiek in die wereld? Ja, ons gaan zo zien weer kijken wat aangaan daar in ons Nice-wereld. Baie dankie ook voor ons borgen, wat ons nou net gehoor het. Ja, dankie vir hulle ook, dat hulle vir ons hulle besigheid kan adverteer. En ja, het is lekker, het is woensdag. Hoe kom nie? Klein Saterdag. Ja, kom ons raak lekker. Soft Cell, wanneer laat jy hierin gehoor?

0: Ontbijt op jouw statie.
1: En dat was natuurlijk Tainted Love daar met Soft Cell. Ja, ik heb hem Soft Cell. Ik heb hem langklaas gehoord. Op plaats van Soft Cell, ja, cellfone. Dit is nie meer een leaksheid nie, nee, by verre nie. Maar dit is eigenlijk een noodzakelijkheid. Ons het een lege gesprek gehad rondom die braai vier, soos Royers ook sê, ontspan en braai vleisie. Ja, Royers, we gaan dit die naweek doen. Cellfone is also deel van ons leven. Mens kan die verdagtig sonder nie, ne? Kijk, jy doen om dit alles. Jy doen alles op die ding. Van jou bank tot jou kuier. Jou afsprake, jou kalenders, jou... alles. Wat doen jy sonder cellfoon vandag? Maar ek dink toch betaal ons... Ek weet, dit is altyd al geruime maande, dink ek, wat praat van ons betaal te veel. Ja, en ek stem saam, ons betaal hopeloos te veel vir ons data en vir dit wat ons gebruik. As jy nou maar dink, hoeveel mense is nou op die planeet? 38 miljoen mense, of soeits, nie as meer, op die aarde. En ek dink, daar is een klein gedeelte wat nie selfoon het nie. So, as elkeen in maatskapie 5 cent een dag betaal, of soeits, ek meen, kan jy dink aan die astronomiese bedrag geld, wat die aandeelhouders maak. En dink is dit dat ons dalk een bietjie opstaan daarvoor. En onthou maar net dat die opinie wat uitgesprek word deur myself is nie noodwendig die opinie van die radiostasie nie.

0: En dit heet dus 6:51. Ja, Cecilia, you're a very, very naughty girl. Dank je, Campbells. En Franco Jonker, morgen. Kirsten is daar, ze samen met ons. En R. James. R. James, ja. En wie is dan nog? Er was toch een klompnamen wat daar inspringt. Bye, dank je. En dank je voor allemaal wat like volgend. I like it. I like. Vindig advertentie, want daarom net als jy ons een beetje meer indruk wil hebben van die adverteerder, dan kan kijk net op ons webthuis, www.joustasie.net.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, nommer 1, absoluut, jou stasie waar dit, waar jy vir ons belangrik is. Ja, ek het nou gepraat van selfone, wat mens sal maak, jy kan nie sonder dit klaarkom nie, dit is nou maar so een van die dinge, ja, dit is een feit, en ja, en elke rand tel, weet jy, ou moet maar so voorzichtig wees, wat om die koste aan verbonden te hou. En een van die bekende rijk mense in die wereld, Warren Buffett, het altijd gesê, moet nie emotioneel koop nie. En ek denk, mense is geneig om dit te doen, dat jy op een emotionele basis, ek denk dat ons is geneig om dit te doen, ek denk ons doen dit, by uitstek. En ek denk die verkopers, die adverteerders, they bargain on that, dat jy op 'n emosionele vlak gaan koop. En ek denk ons maar jou centjies, en, ja, ons kan nie meer centen nie, maar ou moet maar daar geldjies omdraai. Ek denk hoe meer jy elektronies begin te koop, hoe meer koop jy, as jy mooi daar nadink. So misschien moet een mens daar ook nou maar kan een mens een beperking op jou koop, ja, dan moet ek een manier wees wat jy van AI kan vraag, beperk my spandering, weet dat het net nood is wat ek moet betaal, maar ook gee so makkelijk geld uit, en die goed is so duur. Ek het nou dag het ek gaan kyk, ek was in die winkel gewees, ek kom baie min in die winkel, om eerlijke waarde te sê, en as ek in die winkel is, is het of baie vroeg die dag, of baie laat, want ek hou nie van mense rondom my nie, dis te veel. Ja, ek is om net vol nonsens. ja, maar die goed is so dier, botter, melk, R39 of soiets nou vir 2 liter, 3 liter, 4, ek weet nie wat nie, vir 'n koei. Dit is verskrikkelijk, jylle. En daar is so baie goed wat het beïnvloed, as het nie die labola is nie, ek bedoel die ebola. Ja, ek het al nodig toe gepraat van ebola, toe ek nog als gewonde weet, maar wat bedoel, ebola betaal jy nou eindelijk? Toe kom ek achter, maar eindelijk labola, nie ebola nie. The moody blues, I know you are there somewhere.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dit was dan jullie keuse van volgens een breakfast papgooi. Ja, Honey Bunny. Dat is natuurlijk Isaac Davel wat daar voor ons vertel het van Honey Bunny. Goedemorgen Kathleen Jacobs. Goedemorgen. Morgen. En Nolien keur ook daar bij ons bij. Dank je ook voor allemaal wat saam keur. Net so ietsie wat jy in jou dagboek moet gaan sit, asjeblief die 5de juni van hierdie jaar, die enige kerk bracht in Valwes, hulle hou een lekker kosfeest, gaan keir, dat ons daar saam moet gaan keir, ja, is altyd lekker om hierdie goeikies daar by te woon, en jy kan ook, as jy met hulle wil contact, 061-543-0582, kan jy met hulle praat. Kyle Monique met Dancing, en net daarna gaan ek jou moet groet. Thank you.

se si stonu komu div, a rni vůstej velet tot stranu stanu kom, en mij plakken jen, ak wol gaan wegkruip.

van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. En sy was al so mal oor rock en roll, Lori Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot

0: Dat is die klanke van Franja Du Plessis met Stad van Verlangen, 20 minuten over 2 in die middag. Tijd voor jou, Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Dat is natuurlijk een gedeelte waar ik voor jou een gedeelte speel van een liedje. En jij moet voor mij laat weten op WhatsApp of TikTok. Kan je voor mij zeggen, Royers, die zanger is Piet Pompies en die liedjes naam is van je konfijt. Of je kan op 066-594-4248 voor onze boodschap stuur en sê, luister hierzo. Dat is die liedje en die kunstenaar. Zo hierzo gaan jij raai wat is die liedje, die zanger zijn naam en die titel. En dan laat weet jy voor mij, hier is jouw leidraad van die liedje. Van Bikkie Likkie vandaag.

0: radio is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie bank, bring het. Why struggle, my broer, thou that other guy? Once six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Plain job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postig board, in yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Every second,
6: every second,
7: every minute,
8: every hour,
9: music for your soul.
10: Yo, Stasi.

Dat is lekker, I like to feel like dancing is op jouw stasie. 55 minuten over 2 en om 5 minuten breng ik voor jou jouw 3 uur nieuws hier op jouw stasie. So, lekker muziek op pad voor jou, Jelani en Tevin Roo met liefde wat ons heel maakt. En kort daarna op sy hakke rijd Dylan met heeltemal niks en dan jouw nieuws om 3.

0: Jy kan nou die jouwstasie die buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse doen, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste diens.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

Ons hartelijke goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dis 11 minute na 4 en dis natuurlijk tyd vir Huiswaard saam met Hein. Skuins saam tot skuins voor 7 vanavond in die program. Ons bring jou boogte van die verkeer, die weer, ons kyk na die nuus en aktualiteit oor die algemeen. Klein Saterdag, so ja. Heerlik saam met jou op hierdie klein saterdag. Vandag natuurlijk die 27ste van Mei. So teen 4:30 kant is dit woorddraai tyd. Ons gaan weer bykie die woorddraai speeliekie speel waar jy die ooreenstemmende woord vir my moet uithaal in die titel van die liedjie of dalk die kunstenaar se naam en van. Wel vandag verjaardag keerspel om 4:45. Om 5:00 het ons weer nuus vir jou en streeks weer direct daarna. Dan moet nie vergeet nie, nog aktualiteit is om 4:45 vanmiddag en natuurlijk nuus fokus. En dan om 5:30 sportnuus op jou gunsteling radio. Nommer in Arlee vir jou communicatie is 061-511-2602. Bring my op hoogte van verkeerszake as daar verkeersprobleme is. En dan kan ons dit natuurlijk ook vir die andere padgebruikers makkeliker maak. Maar so gepraat van verkeer, ons gaan gauw kyk na ons eerste verkeersverslag. En dan gaan ons voort met die muziek. MUZIEK

Welkom eigenlijk aan Cherie met haar verjaarsdag. Cherie, wat natuurlijk deel is van die groep Wijnand en Cherie. En ja, Cherie, fantastisch om weer een slag voor jou te zien. En ik hoop je het een fantastische dag gehad zover. Baie, baie geluk met jouw verjaardag.

Kijk, tenslotte die nieuwsbulletin naar jouw handelsnieuws in geldzaken. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16.33. Die rand is tegenover die pond op R21.97 en die euro op R19.02. Brent 3 olie is $95.87 per vat. En die prijs van goud op die stadium $4,451.02 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende finale nuusbulletin is om 6 uur vanavond.

beskikbaar in die nieuwswereld aangaan van die belangrijkste nieuws op hierdie stadium. En dis elke weeksdag, tussen 4:15 en 5:30 wat ons kyk na jou nieuws.

Ja, hier is ons met vanaand se kitsverzoeken. En ons het enetje gekryf van Alta, het gevra vir CCR, sê, tonight. Ek gaan kyk of ek een plekje gaan kry, of een tykje gaan kry, om ook hierin te speel vir Johan. Nagel het gevra vir Wieder Schaal, van Quentin Lawrence ons. En as ons hom nou nie voor 6 gespeel kan kry, Johan, dan speel ons hom vir jou na 6 vanavond, hoor. So ja, ek dink, dit is miskien wat ons moet doen. In geval, hier is Alta se kiese, in kitsverzoeken vanavond. Sy vraag net vir CCR met Hey Tonight.

0: Nice FM. Nice.
1: Als aardige goeienavond aan jou, en het is zo pas geweest 6 uur. Dus tijd voor je hand, Nice op RTCFM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

vraag die en daar wat van Quentin Lourens Wiedersaal aangevraagd daar deur Johan laat te gaan daar van Namibiese wereld. Sommige net, hy wil dit baie graag gehoor het en ek het dit vir hom gespeel.

0: Zingers Gal Galibayard, die CFM, Joost Haas, hier Big Valley Radio. Dit was toepas geweest DJ Otzi in The Bellamy Brothers, I Need More Of You. En Depeche Mode net voor dit met I Just Can't Get Enough. Nou, dat is die vanavond kunstenaar Driespel nie. Met heerlijke muziek tot op een groet tijd, maar nou is het tijd om te kijken naar die verkeer voor die laatste keer vandaag. Ons begin in Kaapstad, Black River Parkway, die M5 Suid. Dus die afrit by die N2 uitgaande. In de oostelike richting, die baie druk verkeer daar. Lyk dit vir my op die Black River Parkway, M5 Suid afrit, daar by die N2. Ry maar net voorzichtig daar, een baan en die twee is reeds gesluit. Dan in KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit by Shongweni Wisselaar. Ook baie druk verkeer daar op die N3 Noord, net na die afrit by Stokvil. En dan die N2 Suid, KwaZulu-Natal, afrit by Umgeni, stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Oh, lijkt me, dit is al wat die verkeer aan betref, geen andere ernstige verkeersprobleme wat aangemeld is nie. Voor nou is dit al, dis die laatste verkeersverslag van die dag. 31 minuten na 6, muziektijd. Hier is La Bamba met Richie Valens. Of Richie Valens met La Bamba. En dan Bangles met Walk Like an Egyptian.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp. En ek luister Harties FM. Want hier doen hulle

0: Blue app is nu beschikbaar in je Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars.
1: Kom ervoor die gastvrijheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike accommodatie, heerlijkste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking contact Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-post na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlein.

Nou ja, dit was Inje wat vir sy sing het Caribbean Blue, een van haar groot treffers. Ek dink dit kom so ook uit die 80e jare, as ek nou nie, ek praat onder correctie, maar jy is ingeskakel by Brian Keisam met Doppies, dit is nou al 2025, en dit is tyd dat ek hierdie tyd van die aand so bykie met muziek vir jou gesels, maar ek het nie vanavond een lang story nie. Die een is toe twee kunstenaars, hulle is al twee Britte, die een is 85 jaar oud op die oomblik, so hy lewe nog, en die ander ene is 66 jaar oud. Hulle het onderskeidelik in 1985, 1987, het hulle een treffer gehad, albei groot treffer gehad, met liedjie wat met die naam Some People. So nou gaan jy dat al twee wys dat die meeste gaan weet van Cliff Richard, Sir Cliff Richard eintlik, het in 1987 Some People uitgebring. Dit was een groot treffer geweest. Twee jaar voor dit, het een ander Britse kunstenaar ook een liedje uitgebring met Some People, en sy naam is Belouise Sam. So, ek hoop, ek spreek het reg uit. Nou, ek weet dat ek daai tyd baie van die twee liedjes gehou het. Dit is nie so makkelijk gewees soos deesdae wat jy een liedje moes nou van platforms kan gaan aflaai nie. Jy moes dit gaan koop het. Die plaat moes jy gaan koop het, of jy moes met jou tape recorder moet jy daar by sit, of sommige mense het al die faciliteite gehad om het van die radio af op te neem op sy eie, ons het ons eie mixtapes gemaakt, nou hierdie twee liedjes was dan ook twee wat ek op een van my mixtapes gemaakt het, en omdat hulle so na by mekaar is, was hulle so op een kasset gewees, en ek het die twee liedjes baie geniet, en ek weet vooral die Belouise Sam is een video van in 1985, van sy weer Some People, was nogal baie oulik geweest. Ek het nogal graag na die video ook gekyk. Soos ek sê, ek maak nogal die ding daarvan, dat die liekie met die oulike video ook by hy. So ek gaan nou vir jou dit speel, die twee Some Peoples, die een is dan nou dier Belouise Sam, en dan Sir Cliff Richard. Ek begin met Belouise Sam. Jy gaan sien, is heeltemaal verskillende stijle, maar dit is Britse kunstenaars, net twee uit mekaar uit, en ja, ek het baie daarvan gehou. Hierso is het.

hart van ons land en die grote Karoo. Hij graaf er net uit geswoel, soos een rondvet kan broe. Sondagsrivier.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Terrenhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop. Beste prijse, beste dienst.